onamu prokumu ayɛ wo nsamma adom ne adɔe ayɛ wo nsamma awurade awurade ma yɛ mbrɛ yi ɛnyɛ kwata